overdag. De lente kon niet komen, maar april was mooi. April bij sneeuw. April bij sneeuw. Sneeuw.